schoonmaken, dus zij de antenne toe. Boel schoonmaken, dus zij de antenne. Ah. 180 degrees. Loop commander, dus zij. Adiantenne.